Hier herreizen Nederland met onze eerste dagelijkse uitzending over de korte golfzender PCJ op 19,71 meter. Speciaal bestemd voor alle land- en rijksgenoten buiten het vaderland. Goedemiddag Nederlanders, waar ook ter wereld.

Dat is dat allemaal wel van in de nu. Van nu met een dikke ruw. Als jij voor van alles moet. Goed van eger, jernekeke, snekle.